Als hij aan land stierde, zagen zij vers op een kolenvier en op brood. Jezus zei aan, brengt het nog wat van die vers dat je hier geverst hebben. Simon Petrus steeg neer en slaap dort naad, met 153 grote vers aan land. En met al die vers daarbinnen, reed dat naad niet twee. Jezus zei aan, nu komt vrijstig eten. Keiner van de jenja wil zich aan te vrouwen, wer hij wier. Zij wisten dat dort de haar wier. Jezus kwam, neem dat brood en geef aan dort, en rood ze ook de vers. Dit weer nu dat derde maal, dat Jezus zich zijn jenja openboord, nadem dat hij van dood opgestoken wier. Also zij zijn je aan, zij weten dat als Jezus. En doch schien ze erst nog wat anders, dat zij hem niet goed kennen kunnen. Am zittet wist het anders, als am dat eerste lote haft, eier hij gestorven is. En ik weet niet wat dat woord zijn je waast. Aber hij haft nu een tjarpa, wat er niemals niet gestorven wordt. Hij is veranderd worden. En Paulus zegt, wie wordt ook alle veranderd worden. Zo als wie nu zijn wie niet reid voor de eeuwigheid. Want ons de zinde ook zijn verjeefd geworden, wie leven ober in een zinvolle tjarpa, en wie houden aan met zinje. Dat is niet dat ik dit weten doe, maar ik denk me een beetje dat Jezus neemt onze zin op zijn tjarpa en dat weer fysisch. En vielleicht is dat waarom hij een nieuwe tjarpa krijgt. Wat een beetje anders is als dat oude tjarpa weer, hoe hij met je boeren weer. Maar allemaal is dit nu de derde maal dat zij hem te zijn krijgen. En ze weten dat is hij. En hij is ook ganz vriendelijk te aan. Krijg ze als hij hem gewaast is. Denk eraan. Dit is een jaar weer de jaren die hem verloten hadden. En Petrus had eindelijk verstreden dat hij Jezus kende deed, oder dat hij zijn jaar weer. Aber deze mensen hadden zich zeer je angst. En Jezus had eindelijk gezegd dat het passeren would. Also, wenn zij ook een beetje überrascht over de zaak waren, hij weer gewoon niet. Hij wist dat. Petrus weer de jaren, weer de eindelijk gezegd had dat hij Jezus kende deed. Aber dat weer Petrus, wat Jezus het eerste zijn deed, nadem dat hij abgestoken weer van de jenja. En nu deed Jezus de Petrus, en ik leid, die zijn alleen. Vers 15. Als hij eerst gegeten hadden, zeed Jezus te Simon Petrus, Simon Jona, is diene leef te mij gerata, als de andere er. Hij zeed, jo, haar du weids, dat ik die goud zie. Jezus zeed, dan weid mijn lama. Hij zei nog eenmaal te aan, Simon Jona, best u mij goud? Hij zei te aan, jo haar, du weet dat ik die goud zie. Jezus zei te aan, weid mijn schoop. Dan zei Jezus dat derde maal te aan, Simon Jona, best u mij goud? Petrus wordt ganz treurig dat Jezus aan ten derde maal vroeg of hij aan goud via. Hij zei te aan, haar, du weet aan alles aan, en du weet dat ik die goud zie. Jezus zei te hem, weid mijn schoop. Petrus had immer een leven gehad voor Jezus. Aber als hij zich zo angst deed, dan werd hij veel zwakker als wat hij dacht hij jemals kon worden. En hij had zich toch ook goed met geschämt, hem had het slaag gewonnen. En nu vraagt Jezus hem dreimal, als hij hem leven heeft. En jedes Mal zegt Petrus, jo. En Jezus zegt, dan bezorg mijn schoop. En Petrus weet goed wat Jezus meint, wanneer hij van schoop redet had. Aber Jezus leeft nog. En hij is nog maar hier op Erde. Also, Petrus en de andere jenja, die moeten een beetje gewonderd hebben, wat wordt nu passieren? En hij zegt dan ook, welke van de dingen wat er passieren worden. Lukas zegt, in Kapitel 24, Vers 44, en hij zegt aan, zo staat geschreven dat Christus lieden wordt, en om de derde dag van dood abstonen. En dat in zijn nomen van amtieren en van zinde verjeven, je predigt worden zal, mank alle veldja, je zullen in Jeruzalem door met omvangen. En met jun zeichnis door hen stonen. En ik wil jun tot schenken, wat mijn vader jun versproken heeft, aber blijft in Jeruzalem, wat de kracht van boven eeuwen jun komen wordt. Also ze weer in Galilea, en Jezus schenkt aan trek naar Jeruzalem, en door zullen ze leuren van de verspreking dat de Heilige Geest wordt komen. En dan zullen zij de mensen van dat Gottesrijk vertalen. Dat is dat zelfs je recht